0: Mosola where Amingola met you are.
1: Amingola, I met you are.
0: I met you are Panyeluria.
1: I mean,
0: you are this one.
2: I think he was in Sana. I met you,
3: I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met you, I met